0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedenavond.
1: Een drone is vanochtend het Bulgaarse luchtruim ingevlogen en ontplofte bij het dorp Kardam, in de buurt van de grens met Roemenië en de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden en er is geen schade aan gebouwen of infrastructuur. Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden en de beveiliging aan de grens wordt opgevoerd. Bij een schietpartij op een school in het Thaise Nontaburi zijn tot nu toe 9 mensen omgekomen, nadat een meisje van 12 in het ziekenhuis aan haar verwondingen is overleden. Zeker 22 mensen raakten gewond, van wie 14 nog in het ziekenhuis liggen en 7 in kritieke toestand verkeren. De dader was een 14-jarige leerling die zichzelf daarna om het leven heeft gebracht. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij de voormalige president van het Hoge Rechtshof, András Baka, voorgedragen als president van het land. Binnen de fractie werd de 73-jarige kandidaat gekozen na een geheime stemming. De stemming in het parlement over zijn aantreden vindt binnenkort plaats en de regering heeft een absolute meerderheid. In Oud-Beierland heeft een 15-jarige jongen vanmiddag het stuur van een bestelbus overgenomen nadat de 22-jarige bestuurder onwel werd. De jongen reed de bus de berm in, waar deze tegen een geparkeerde aanhanger tot stilstand kwam. De jongen bleef ongedeerd. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Dan lokaal nieuws. D66 in Dijk en Waard wil dat de gemeente ouders beter informeert over schermgebruik bij jonge kinderen. De partij wijst erop dat veel ouders niet goed weten welke richtlijnen gelden voor kinderen onder de 2 jaar. D66 wil dat voorlichting hierover onderdeel wordt van het gemeentelijke preventiebeleid. De actuele weersinformatie van Weerplaza: droog met opklaringen en enkele velden met sluierbewolking. 13 graden landinwaarts tot 16 graden aan zee. Zondag is het droog en is er een afwisseling tussen zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. Een drone is vanochtend het Bulgaarse luchtruim ingevlogen en ontplofte bij het dorp Kardam, in de buurt van de grens met Roemenië en de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden en er is geen schade aan gebouwen of infrastructuur. Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden en de beveiliging aan de grens wordt opgevoerd. Bij een schietpartij op een school in het Thaise Nontaburi zijn tot nu toe 9 mensen omgekomen, nadat een meisje van 12 in het ziekenhuis aan haar verwondingen is overleden. Zeker 22 mensen raakten gewond, van wie 14 nog in het ziekenhuis liggen en 7 in kritieke toestand verkeren. De dader was een 14-jarige leerling die zichzelf daarna om het leven heeft gebracht. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij de voormalige president van het Hoge Rechtshof, András Baka, voorgedragen als president van het land. Binnen de fractie werd de 73-jarige kandidaat gekozen na een geheime stemming. De stemming in het parlement over zijn aantreden vindt binnenkort plaats en de regering heeft een absolute meerderheid. In Oud-Beierland heeft een 15-jarige jongen vanmiddag het stuur van een bestelbus overgenomen nadat de 22-jarige bestuurder onwel werd. De jongen reed de bus de berm in, waar deze tegen een geparkeerde aanhanger tot stilstand kwam. De jongen bleef ongedeerd. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Dan lokaal nieuws. D66 in Dijk en Waard wil dat de gemeente ouders beter informeert over schermgebruik bij jonge kinderen. De partij wijst erop dat veel ouders niet goed weten welke richtlijnen gelden voor kinderen onder de 2 jaar. D66 wil dat voorlichting hierover onderdeel wordt van het gemeentelijke preventiebeleid.
3: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met opklaringen en enkele velden met sluierbewolking. 13 graden landinwaarts tot 16 graden aan zee. Zondag is het droog en is er een afwisseling tussen zon en wolken.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: DJP, Dijk en Mark. Elke dag. De hele dag. De hele dag. De hele dag. RTV Dijk en Waard.
1: Are you ready?

0: van Dijk en Waarts tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waarts nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waart. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Een drone is vanochtend het Bulgaarse luchtruim ingevlogen en ontplofte bij het dorp Kardam, in de buurt van de grens met Roemenië en de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden en er is geen schade aan gebouwen of infrastructuur. Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden en de beveiliging aan de grens wordt opgevoerd. Bij een schietpartij op een school in het Thaise Nontaburi zijn tot nu toe 9 mensen omgekomen, nadat een meisje van 12 in het ziekenhuis aan haar verwondingen is overleden. Zeker 22 mensen raakten gewond, van wie 14 nog in het ziekenhuis liggen en 7 in kritieke toestand verkeren. De dader was een 14-jarige leerling die zichzelf daarna om het leven heeft gebracht. In Hongarije heeft de regerende TISA-partij de voormalige president van het Hoge Rechtshof, András Baka, voorgedragen als president van het land. Binnen de fractie werd de 73-jarige kandidaat gekozen na een geheime stemming. De stemming in het parlement over zijn aantreden vindt binnenkort plaats en de regering heeft een absolute meerderheid. In Oud-Beierland heeft een 15-jarige jongen vanmiddag het stuur van een bestelbus overgenomen nadat de 22-jarige bestuurder onwel werd. De jongen reed de bus de berm in, waar deze tegen een geparkeerde aanhanger tot stilstand kwam. De jongen bleef ongedeerd. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Dan lokaal nieuws. D66 in Dijk en Waard wil dat de gemeente ouders beter informeert over schermgebruik bij jonge kinderen. De partij wijst erop dat veel ouders niet goed weten welke richtlijnen gelden voor kinderen onder de 2 jaar. D66 wil dat voorlichting hierover onderdeel wordt van het gemeentelijke preventiebeleid. De actuele weersinformatie van Weerplaza: droog met opklaringen en enkele velden met sluierbewolking. 13 graden landinwaarts tot 16 graden aan zee. Zondag is het droog en is er een afwisseling tussen zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen.
2: Een drone is vanochtend het Bulgaarse luchtruim ingevlogen en ontplofte bij het dorp Kardam, in de buurt van de grens met Roemenië en de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden en er is geen schade aan gebouwen of infrastructuur. Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden en de beveiliging aan de grens wordt opgevoerd. Bij een schietpartij op een school in het Thaise Nonthaburi zijn tot nu toe 9 mensen omgekomen, nadat een meisje van 12 in het ziekenhuis aan haar verwondingen is overleden. Zeker 22 mensen raakten gewond, van wie 14 nog in het ziekenhuis liggen en 7 in kritieke toestand verkeren. De dader was een 14-jarige leerling die zichzelf daarna om het leven heeft gebracht. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij de voormalige president van het Hoge Rechtshof, András Baka, voorgedragen als president van het land. Binnen de fractie werd de 73-jarige kandidaat gekozen na een geheime stemming. De stemming in het parlement over zijn aantreden vindt binnenkort plaats en de regering heeft een absolute meerderheid. In Oud-Beierland heeft een 15-jarige jongen vanmiddag het stuur van een bestelbus overgenomen nadat de 22-jarige bestuurder onwel werd. De jongen reed de bus de berm in, waar deze tegen een geparkeerde aanhanger tot stilstand kwam. De jongen bleef ongedeerd. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De actuele weersinformatie van Weerplaza: droog met opklaringen en enkele velden met sluierbewolking. 13 graden landinwaarts tot 16 graden aan zee. Zondag is het droog en is er een afwisseling tussen zon en wolken.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. PSV heeft in eigen huis met 2-2 gelijk gespeeld tegen Fortuna Sittard. De landskampioen kreeg opnieuw meerdere doelpunten tegen na eerdere nederlagen tegen Villarreal en AZ. Trainer Peter Bos geeft aan dat het beter moet en wacht op duidelijkheid over de selectie in september. Voor de westkust van Sicilië is op een diepte van 46 meter een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepsvrak gevonden. Duikers troffen op ongeveer 5 kilometer uit de kust van Mazara del Vallo honderden amforen, 2 loden ankerstokken en een loden constructiedeel aan. Het wrak dateert vermoedelijk uit de 2e of 1e eeuw voor Christus. Bij 2 aanslagen in Colombia is een politieagent omgekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. In de regio Cauca ontplofte een autobom bij een tolstation, waarbij onder meer 2 beveiligers licht gewond raakten. In de noordelijke regio Cesar verloor een agent het leven bij een aanval met explosieve drones op een politiebureau. Iran heeft 6 voorwaarden gesteld aan de Verenigde Staten voor heropening van de Straat van Hormuz, waaronder het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit de regio en het opheffen van alle sancties tegen Iran. De Verenigde Staten hebben nog niet gereageerd op de eisen. Eerder trof een Iraanse raketaanval een olietanker van ADNOC, zonder gewonden.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met opklaringen en enkele velden met sluierbewolking. 13 graden landinwaarts tot 16 graden aan zee. Zondag is het droog en is er een afwisseling tussen zon en wolken.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: All boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.

Cyndi Lauper. En van snelle tot M&M. FTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. Voor de westkust van Sicilië is op een diepte van 46 meter... een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepsvrak gevonden. Duikers troffen op ongeveer 5 kilometer uit de kust van Mazara del Vallo... honderden amforen, 2 loden ankerstokken en een loden constructiedeel aan. Het wrak dateert vermoedelijk uit de 2e of 1e eeuw voor Christus. PSV heeft in eigen huis met 2-2 gelijk gespeeld tegen Fortuna Sittard. De landskampioen kreeg opnieuw meerdere doelpunten tegen na eerdere nederlagen tegen Villarreal en AZ. Trainer Peter Bos geeft aan dat het beter moet en wacht op duidelijkheid over de selectie in september. Iran heeft 6 voorwaarden gesteld aan de Verenigde Staten voor heropening van de Straat van Hormuz. Waaronder het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit de regio en het opheffen van alle sancties tegen Iran. De Verenigde Staten hebben nog niet gereageerd op de eisen. Eerder trof een Iraanse raketaanval een olietanker van ADNOC, zonder gewonden. Bij 2 aanslagen in Colombia is een politieagent omgekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. In de regio Cauca ontplofte een autobom bij een tolstation, waarbij onder meer 2 beveiligers licht gewond raakten. In de noordelijke regio Cesar verloor een agent het leven bij een aanval met explosieve drones op een politiebureau.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met opklaringen en enkele velden met sluierbewolking. 13 graden landinwaarts tot 16 graden aan zee. Zondag is het droog en is er een afwisseling tussen zon en wolken.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Het station met de beste muziek.

0: tot Spotify. Eén ding blijft. De beste hits hoor je op RTV Dijk en Waard.
1: Rebirth of all kind. Sceneries which will fill my soul. Which will tranquilly last forever in my heart.

0: je nou af en toe ook het gevoel van, ja, ik wil eigenlijk een plaatje aanvragen?
1: Dat kan, hè? Dat kan.
0: Ik kreeg zojuist een mail van Kelly en kreeg een plaatje aan van Sanne. Another Part of Me van Michael Jackson. Dat is een van de laatste platen die we dit uur gaan draaien. Ik zou zeggen tot de andere kant van het volgende uur. Tot na 9.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. Iran heeft 6 voorwaarden gesteld aan de Verenigde Staten voor heropening van de Straat van Hormuz. Waaronder het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit de regio en het opheffen van alle sancties tegen Iran. De Verenigde Staten hebben nog niet gereageerd op de eisen. Eerder trof een Iraanse raketaanval een olietanker van ADNOC, zonder gewonden. Bij 2 aanslagen in Colombia is een politieagent omgekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. In de regio Cauca ontplofte een autobom bij een tolstation, waarbij onder meer 2 beveiligers licht gewond raakten. In de noordelijke regio Cesar verloor een agent het leven bij een aanval met explosieve drones op een politiebureau. Voor de westkust van Sicilië is op een diepte van 46 meter een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepsvak gevonden. Duikers troffen op ongeveer 5 kilometer uit de kust van Mazara del Vallo honderden amforen, 2 lode ankerstokken en een lode constructiedeel aan. Het wrak dateert vermoedelijk uit de 2e of 1e eeuw voor Christus. PSV heeft in eigen huis met 2-2 gelijk gespeeld tegen Fortuna Sittard. De landskampioen kreeg opnieuw meerdere doelpunten tegen na eerdere nederlagen tegen Villarreal en AZ. Trainer Peter Bos geeft aan dat het beter moet en wacht op duidelijkheid over de selectie in september. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA. Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
2: Aboard!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

is alweer bijna 9:15 hier op RTV Dijk en Maart. Je hoort dus juist de Counting Crows met Big Yellow Taxi. En je hoort nu Super Freak van Rick James.

0: Dit is RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu. RTV Dijk
1: en Waard. Daar kan ik maar één ding over zeggen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Je hoorde zojuist Every Little Step van Bobby Brown. En je hoort nu Edge of Desire van Jonas Blue en Malieve.

toch is het eigenlijk wel een heel vrolijk liedje met de melodie zo van Donna Summer. En je hoort nu Deeper Meaning van Culture Beat hier op RTV Dijk en Waard. Dat maakt het zo rond 10 voor 10. Het is denk ik voor mij mijn laatste plaatje van de ochtend. Ik wens jullie een hele fijne zondag verder in elk geval. En tot volgende week. Blijf lekker luisteren naar RTV Dijk en Waard. Voor jou lekkere hits en nieuwtjes.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. Bij twee aanslagen in Colombia is een politieagent omgekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. In de regio Cauca ontplofte een autobom bij een tolstation, waarbij onder meer twee beveiligers licht gewond raakten. In de noordelijke regio Cesar verloor een agent het leven bij een aanval met explosieve drones op een politiebureau. Iran heeft 6 voorwaarden gesteld aan de Verenigde Staten voor heropening van de Straat van Hormuz, waaronder het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit de regio en het opheffen van alle sancties tegen Iran. De Verenigde Staten hebben nog niet gereageerd op de eisen. Eerder trof een Iraanse raketaanval een olietanker van ADNOC, zonder gewonden. PSV heeft in eigen huis met 2-2 gelijk gespeeld tegen Fortuna Sittard. De landskampioen kreeg opnieuw meerdere doelpunten tegen na eerdere nederlagen tegen Villarreal en AZ. Trainer Peter Bos geeft aan dat het beter moet en wacht op duidelijkheid over de selectie in september. Voor de westkust van Sicilië is op een diepte van 46 meter een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Duikers troffen op ongeveer 5 kilometer uit de kust van Mazara del Vallo honderden amforen, 2 lode ankerstokken en een lode constructiedeel aan. Het wrak dateert vermoedelijk uit de 2e of 1e eeuw voor Christus. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Flink wat zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. De temperatuur stijgt naar 27 tot lokaal 32 graden. In de ochtend waait het nauwelijks, in de middag steekt er een zwakke tot matige zuidwestenwind op. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's,
0: maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. Willemijn Offerman en Scipio Houtman hebben brons gewonnen in de NACRA 17-klasse bij de Grand Slam-wedstrijden voor de kust van San Pedro. Bart Lambriks en Bart van de Werken zijn in de 49-klasse als 6e geëindigd. Odile Lambriks van Aanholt en Carlinde van Arendonk sloten de 49er FX-klasse af op de 8e plaats. Twee helikopterpiloten zijn om het leven gekomen bij een crash tijdens het blussen van een grote bosbrand in het Fish Lake National Forest in de Amerikaanse staat Utah. De autoriteiten konden de plaats van het ongeluk pas een dag na de crash bereiken, waarna de dood van de piloten werd bevestigd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In de Rotterdamse wijk De Es geldt sinds 2 weken een nachtelijk gebiedsverbod om overlast door straatraces, drugsgebruik en prostitutie tegen te gaan. In die periode heeft de politie 100 mensen aangehouden die geen geldige reden hadden om in het gebied te zijn. Het verbod duurt 3 maanden en kan na overleg worden verlengd. Voor de westkust van Sicilië is op een diepte van 46 meter een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Op de zeebodem bij Mazara del Vallo liggen honderden amforen en 2 lode ankerstokken. De vindplaats wordt onderzocht door de Carabinieri en de Siciliaanse Dienst voor Maritiem Erfgoed. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Flink wat zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. De temperatuur stijgt naar 27 tot lokaal 32 graden. In de ochtend waait het nauwelijks. In de middag steekt er een zwakke tot matige zuidwestenwind op. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Air Conditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Twee helikopterpiloten zijn om het leven gekomen bij een crash tijdens het blussen van een grote bosbrand in het Fish Lake National Forest in de Amerikaanse staat Utah. De autoriteiten konden de plaats van het ongeluk pas een dag na de crash bereiken, waarna de dood van de piloten werd bevestigd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Willemijn Offerman en Scipio Houtman hebben brons gewonnen in de NACRA 17-klasse bij de Grand Slam-wedstrijden voor de kust van San Pedro. Bart Lambrieks en Bart van der Werken zijn in de 49-klasse als 6e geëindigd. Odile Lambrieks van Aanholt en Carlinde van Arendonk sloten de 49er FX-klasse af op de 8e plaats. Voor de westkust van Sicilië is op een diepte van 46 meter een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Op de zeebodem bij Mazara del Vallo liggen honderden amforen en twee lode ankerstokken. De vindplaats wordt onderzocht door de Carabinieri en de Siciliaanse Dienst voor Maritiem Erfgoed. In de Rotterdamse wijk De Es geldt sinds 2 weken een nachtelijk gebiedsverbod om overlast door straatraces, drugsgebruik en prostitutie tegen te gaan. In die periode heeft de politie 100 mensen aangehouden die geen geldige reden hadden om in het gebied te zijn. Het verbod duurt 3 maanden en kan na overleg worden verlengd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Flink wat zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. De temperatuur stijgt naar 27 tot lokaal 32 graden. In de middag steekt er een zwakke tot matige zuidwestenwind op. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Alboard!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Voor de westkust van Sicilië is op een diepte van 46 meter... een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Op de zeebodem bij Mazara del Vallo liggen honderden amforen en twee lode ankerstokken. De vindplaats wordt onderzocht door de Carabinieri en de Siciliaanse Dienst voor Maritiem Erfgoed. In de Rotterdamse wijk De Es geldt sinds 2 weken een nachtelijk gebiedsverbod om overlast door straatraces, drugsgebruik en prostitutie tegen te gaan. In die periode heeft de politie 100 mensen aangehouden die geen geldige reden hadden om in het gebied te zijn. Het verbod duurt 3 maanden en kan na overleg worden verlengd. 2 helikopterpiloten zijn om het leven gekomen bij een crash tijdens het blussen van een grote bosbrand in het Fish Lake National Forest in de Amerikaanse staat Utah. De autoriteiten konden de plaats van het ongeluk pas een dag na de crash bereiken, waarna de dood van de piloten werd bevestigd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Willemijn Offerman en Scipio Houtman hebben brons gewonnen in de NACRA 17-klasse bij de Grand Slam-wedstrijden voor de kust van San Pedro. Bart Lambrix en Bart van der Werken zijn in de 49-klasse als 6e geëindigd. Odile Lambrix van Aanholt en Carlinde van Arendonk sloten de 49er FX-klasse af op de 8e plaats. Dan lokaal nieuws. Een vreugdevuur op een eilandje in natuur- en recreatiegebied Oosterdel heeft zaterdagavond de brandweer op de been gebracht. Tegen 9:30 kwam een melding van brand binnen, waarna de brandweer met een boot naar het eilandje ging. Al snel werd duidelijk op welk eilandje rook en vuur te zien waren. Eenmaal ter plaatse bleek het niet om een natuurbrand te gaan, maar om een vreugdevuur dat door jongeren op het eiland was gemaakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Flink wat zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. De temperatuur stijgt naar 27 tot lokaal 32 graden. In de middag steekt er een zwakke tot matige zuidwestenwind op. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
1: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Niona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Niona Media, jouw succes is onze missie.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In de Rotterdamse wijk De Es geldt sinds 2 weken een nachtelijk gebiedsverbod om overlast door straatraces, drugsgebruik en prostitutie tegen te gaan. In die periode heeft de politie 100 mensen aangehouden die geen geldige reden hadden om in het gebied te zijn. Het verbod duurt 3 maanden en kan na overleg worden verlengd. Voor de westkust van Sicilië is op een diepte van 46 meter een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Op de zeebodem bij Mazara del Vallo liggen honderden amforen en 2 lode ankerstokken. De vindplaats wordt onderzocht door de Carabinieri en de Siciliaanse Dienst voor Maritiem Erfgoed. Willemijn Offerman en Scipio Houtman hebben brons gewonnen in de NACRA 17-klasse bij de Grand Slam-wedstrijden voor de kust van San Pedro. Bart Lambrix en Bart van der Werken zijn in de 49-klasse als 6e geëindigd. Odile Lambrix van Aanholt en Carlinde van Arendonk sloten de 49er FX-klasse af op de 8e plaats. 2 helikopterpiloten zijn om het leven gekomen bij een crash tijdens het blussen van een grote bosbrand in het Fish Lake National Forest in de Amerikaanse staat Utah. De autoriteiten konden de plaats van het ongeluk pas een dag na de crash bereiken, waarna de dood van de piloten werd bevestigd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Dan lokaal nieuws. Een vreugdevuur op een eilandje in natuur- en recreatiegebied Oosterdel heeft zaterdagavond de brandweer op de been gebracht. Tegen 9:30 kwam een melding van brand binnen, waarna de brandweer met een boot naar het eilandje ging. Al snel werd duidelijk op welk eilandje rook en vuur te zien waren. Eenmaal ter plaatse bleek het niet om een natuurbrand te gaan, maar om een vreugdevuur dat door jongeren op het eiland was gemaakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Flink wat zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. De temperatuur stijgt naar 27 tot lokaal 32 graden. In de middag steekt er een zwakke tot matige zuidwestenwind op. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Alboy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Willemijn Offerman en Scipio Houtman hebben brons behaald in de NACRA 17-klasse bij de Grand Slam-wedstrijden voor de kust van San Pedro. Bart Lambrieks en Bart van der Werken zijn in de 49er geëindigd als zesde. In de 49er FX-klasse werden Odile Lambrieks van Aanholt en Carlinde van Arendonk achtste na winst in 1 finale race. Voor de zuidkust van Oman lekt ruwe aardolie uit een vastgelopen tanker, de Caroline Bezengi, die naar schatting zeker 800.000 vaten vervoert. Het schip ligt sinds begin juni voor het Omaanse eiland Jazirat al-Qiblia en heeft een kilometerslange olievlek veroorzaakt. Over de oorzaak van de explosies aan boord en genomen maatregelen is nog niets bekendgemaakt. In Thailand heeft een 14-jarige jongen 8 mensen doodgeschoten en daarna zelfmoord gepleegd. De politie meldt dat de jongen online gewelddadige content had bekeken en dat hij vorig jaar een luchtbux naar school bracht, die werd ingenomen. Naar aanleiding van het incident kondigt de Thaise premier strengere wapenwetten en extra maatregelen op scholen aan. Boven Nederland vliegt deze dagen een zeppelin van 75 meter lang om vervuiling te meten. Het luchtvaartuig, vol meetapparatuur, vliegt laag over Arnhem, Kootwijk, Utrecht en vooral de Veluwe, waar het meerdere keren heen en weer gaat voor metingen. Onderzoekers uit Nederland en Duitsland meten onder meer uitlaatgassen, fijnstofdeeltjes en koolstofdioxide. Dan lokaal nieuws. Een vreugdevuur op een eilandje in natuur- en recreatiegebied Oosterdel heeft zaterdagavond de brandweer op de been gebracht. Tegen 9:30 kwam een melding van brand binnen, waarna de brandweer met een boot naar het eilandje ging. Al snel werd duidelijk op welk eilandje rook en vuur te zien waren. Eenmaal ter plaatse bleek het niet om een natuurbrand te gaan, maar om een vreugdevuur dat door jongeren op het eiland was gemaakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Flink wat zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. De temperatuur ligt op 27 tot lokaal 32 graden. In de middag steekt er een zwakke tot matige zuidwestenwind op. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Het station met de beste muziek van toen en nu.
4: RTV Dijk en Waard. Got introduced to you by a friend.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Voor de zuidkust van Oman lekt ruwe aardolie uit een vastgelopen tanker, de Caroline Bezengi, die naar schatting zeker 800.000 vaten vervoert. Het schip ligt sinds begin juni voor het Omaanse eiland Jazirat al-Qiblia en heeft een kilometerslange olievlek veroorzaakt. Over de oorzaak van de explosies aan boord en genomen maatregelen is nog niets bekendgemaakt. Willemijn Offerman en Scipio Houtman hebben brons behaald in de NACRA 17-klasse bij de Grand Slam-wedstrijden voor de kust van San Pedro. Bart Lambrieks en Bart van der Werken zijn in de 49er geëindigd als zesde. In de 49er FX-klasse werden Oduwe Lambrieks van Aanholt en Carlinde van Arendonk achtste na winst in één finale race. Boven Nederland vliegt deze dagen een zeppelin van 75 meter lang om vervuiling te meten. Het luchtvaartuig, vol meetapparatuur, vliegt laag over Arnhem, Kootwijk, Utrecht en vooral de Veluwe, waar het meerdere keren heen en weer gaat voor metingen. Onderzoekers uit Nederland en Duitsland meten onder meer uitlaatgassen, fijnstofdeeltjes en koolstofdioxide. In Thailand heeft een 14-jarige jongen 8 mensen doodgeschoten en daarna zelfmoord gepleegd. De politie meldt dat de jongen online gewelddadige content had bekeken en dat hij vorig jaar een luchtbux naar school bracht, die werd ingenomen. Naar aanleiding van het incident kondigt de Thaise premier strengere wapenwetten en extra maatregelen op scholen aan. Dan lokaal nieuws. Een vreugdevuur op een eilandje in natuur- en recreatiegebied Oosterdel heeft zaterdagavond de brandweer op de been gebracht. Tegen 9:30 kwam een melding van brand binnen, waarna de brandweer met een boot naar het eilandje ging. Al snel werd duidelijk op welk eilandje rook en vuur te zien waren. Eenmaal ter plaatse bleek het niet om een natuurbrand te gaan, maar om een vreugdevuur dat door jongeren op het eiland was gemaakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Flink wat zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. De temperatuur ligt op 27 tot lokaal 32 graden. In de middag steekt er een zwakke tot matige zuidwestenwind op. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte, volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Boven Nederland vliegt deze dagen een zeppelin van 75 meter lang om vervuiling te meten. Het luchtvaartuig, vol meetapparatuur, vliegt laag over Arnhem, Kootwijk, Utrecht en vooral de Veluwe, waar het meerdere keren heen en weer gaat voor metingen. Onderzoekers uit Nederland en Duitsland meten onder meer uitlaatgassen, fijnstofdeeltjes en koolstofdioxide. In Thailand heeft een 14-jarige jongen 8 mensen doodgeschoten en daarna zelfmoord gepleegd. De politie meldt dat de jongen online gewelddadige content had bekeken en dat hij vorig jaar een luchtbuks naar school bracht, die werd ingenomen. Naar aanleiding van het incident kondigt de Thaise premier strengere wapenwetten en extra maatregelen op scholen aan. Voor de zuidkust van Oman lekt ruwe aardolie uit een vastgelopen tanker, de Caroline Bezengi, die naar schatting zeker 800.000 vaten vervoert. Het schip ligt sinds begin juni voor het Omaanse eiland Jazirat al-Qiblia en heeft een kilometerslange olievlek veroorzaakt. Over de oorzaak van de explosies aan boord en genomen maatregelen is nog niets bekendgemaakt. Willemijn Offerman en Scipio Houtman hebben brons behaald in de NACRA 17-klasse bij de Grand Slam-wedstrijden voor de kust van San Pedro. Bart Lambrieks en Bart van der Werken zijn in de 49er geëindigd als zesde. In de 49er FX-klasse werden Odile Lambrieks van Aanholt en Carlinde van Arendonk achtste na winst in 1 finale race. Dan lokaal nieuws. Een vreugdevuur op een eilandje in natuur- en recreatiegebied Oosterdel heeft zaterdagavond de brandweer op de been gebracht. Tegen 9:30 kwam een melding van brand binnen, waarna de brandweer met een boot naar het eilandje ging. Al snel werd duidelijk op welk eilandje rook en vuur te zien waren. Eenmaal ter plaatse bleek het niet om een natuurbrand te gaan, maar om een vreugdevuur dat door jongeren op het eiland was gemaakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Flink wat zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. De temperatuur ligt op 27 tot lokaal 32 graden. In de middag steekt er een zwakke tot matige zuidwestenwind op. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
0: 80's en 90's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. In Thailand heeft een 14-jarige jongen 8 mensen doodgeschoten en daarna zelfmoord gepleegd. De politie meldt dat de jongen online gewelddadige content had bekeken en dat hij vorig jaar een luchtbux naar school bracht, die werd ingenomen. Na aanleiding van het incident kondigt de Thaise premier strengere wapenwetten en extra maatregelen op scholen aan. Boven Nederland vliegt deze dagen een zeppelin van 75 meter lang om vervuiling te meten. Het luchtvaartuig, vol meetapparatuur, vliegt laag over Arnhem, Kootwijk, Utrecht en vooral de Veluwe, waar het meerdere keren heen en weer gaat voor metingen. Onderzoekers uit Nederland en Duitsland meten onder meer uitlaatgassen, fijnstofdeeltjes en koolstofdioxide. Willemijn Offerman en Scipio Houtman hebben brons behaald in de NACRA 17-klasse bij de Grand Slam-wedstrijden voor de kust van San Pedro. Bart Lambrieks en Bart van der Werken zijn in de 49er geëindigd als zesde. In de 49er FX-klasse werden Odile Lambrieks van Aanholt en Carlinde van Arendonk achtste na winst in 1 finale race. Voor de zuidkust van Oman lekt ruwe aardolie uit een vastgelopen tanker, de Caroline Bezengi, die naar schatting zeker 800.000 vaten vervoert. Het schip ligt sinds begin juni voor het Omaanse eiland Jazirat al-Qiblia en heeft een kilometerslange olievlek veroorzaakt. Over de oorzaak van de explosies aan boord en genomen maatregelen is nog niets bekendgemaakt. Dan lokaal nieuws. Een vreugdevuur op een eilandje in natuur- en recreatiegebied Oosterdel heeft zaterdagavond de brandweer op de been gebracht. Tegen 9:30 kwam een melding van brand binnen, waarna de brandweer met een boot naar het eilandje ging. Al snel werd duidelijk op welk eilandje rook en vuur te zien waren. Eenmaal ter plaatse bleek het niet om een natuurbrand te gaan, maar om een vreugdevuur dat door jongeren op het eiland was gemaakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Minima liggen tussen 12 en 18 graden. Maandag eerst wolkenvelden met in het noorden kans op lichte regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: On board!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: De 90's, maar ook de hits van nu.
7: Het station met de beste muziek.

0: I guess you moved on really easily.
1: De hits waar je mee bent opgegroeid. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. Bart Lemme is als vijfde geëindigd in het eindklassement van de Ronde van Polen. De eindzege ging naar Marco Brenner uit Duitsland, nadat Lemme in de afsluitende tijdrit ruim een halve minuut langzamer reed dan Brenner. Stefan Kühn won deze slotrit over 12,4 kilometer in Wieliczka. Rusland en Syrië hebben een akkoord bereikt over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. De luchtbasis Hmeymim en de marinebasis in Tartus worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra, waarbij Syrië het civiele beheer overneemt. De transitie wordt binnen 3 maanden afgerond. De politie zoekt getuigen van een natuurbrand in Wijchen, Gelderland, waarvan wordt vermoed dat die is aangestoken. Het vuur werd vanmiddag rond 2 uur gemeld, besloeg ongeveer 250 vierkante meter en is rond 4:30 geblust. Eerder op de dag was er ook een kleinere natuurbrand in Wijchen, die inmiddels ook is geblust. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van de Amerikaanse president Trump officieel afgewezen. Netanyahu herhaalde tijdens een kabinetsvergadering dat Israëlische troepen pas uit Gaza vertrekken als Hamas volledig is ontwapend. Het is onduidelijk met wie het akkoord is gesloten en of Hamas en Israël zich eraan gebonden voelen.
3: Dan lokaal nieuws.
1: Een vreugdevuur op een eilandje in natuur- en recreatiegebied Oosterdel heeft zaterdagavond de brandweer op de been gebracht. Tegen 9:30 kwam een melding van brand binnen, waarna de brandweer met een boot naar het eilandje ging. Al snel werd duidelijk op welk eilandje rook en vuur te zien waren. Eenmaal ter plaatse bleek het niet om een natuurbrand te gaan, maar om een vreugdevuur dat door jongeren op het eiland was gemaakt.
3: De actuele weersinformatie van Weerplaza.
1: Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Minima liggen tussen 12 en 18 graden. Maandag eerst wolkenvelden met in het noorden kans op lichte regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
4: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
5: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's,
6: maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedenavond.
1: Rusland en Syrië hebben een akkoord bereikt over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. De luchtbasis Hmeymim en de marinebasis in Tartus worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra, waarbij Syrië het civiele beheer overneemt. De transitie wordt binnen 3 maanden afgerond. Bart Lemme is als 5e geëindigd in het eindklassement van de Ronde van Polen. De eindzege ging naar Marco Brenner uit Duitsland, nadat Lemme in de afsluitende tijdrit ruim een halve minuut langzamer reed dan Brenner. Stefan Küng won deze slotrit over 12,4 kilometer in Wilitschka.
3: De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van de Amerikaanse president Trump officieel afgewezen. Netanyahu herhaalde tijdens een kabinetsvergadering dat Israëlische troepen pas uit Gaza vertrekken als Hamas volledig is ontwapend. Het is onduidelijk met wie het akkoord is gesloten en of Hamas en Israël zich eraan gebonden voelen.
1: De politie zoekt getuigen van een natuurbrand in Wijchen, Gelderland, waarvan wordt vermoed dat die is aangestoken. Het vuur werd vanmiddag rond 2 uur gemeld, besloeg ongeveer 250 vierkante meter en is rond 4:30 geblust. Eerder op de dag was er ook een kleinere natuurbrand in Wijchen, die inmiddels ook is geblust.
2: Dan lokaal nieuws.
1: Een vreugdevuur op een eilandje in natuur- en recreatiegebied Oosterdel heeft zaterdagavond de brandweer op de been gebracht. Tegen 9:30 kwam een melding van brand binnen, waarna de brandweer met een boot naar het eilandje ging. Al snel werd duidelijk op welk eilandje rook en vuur te zien waren. Eenmaal ter plaatse bleek het niet om een natuurbrand te gaan, maar om een vreugdevuur dat door jongeren op het eiland was gemaakt.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza.
1: Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Minima liggen tussen 12 en 18 graden. Maandag eerst wolkenvelden met in het noorden kans op lichte regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
4: Oh boy!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlijkerwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van de Amerikaanse president Trump officieel afgewezen. Netanyahu herhaalde tijdens een kabinetsvergadering dat Israëlische troepen pas uit Gaza vertrekken als Hamas volledig is ontwapend. Het is onduidelijk met wie het akkoord is gesloten en of Hamas en Israël zich eraan gebonden voelen. De politie zoekt getuigen van een natuurbrand in Wijchen, Gelderland, waarvan wordt vermoed dat die is aangestoken. Het vuur werd vanmiddag rond 2 uur gemeld, besloeg ongeveer 250 vierkante meter en is rond 4:30 geblust. Eerder op de dag was er ook een kleinere natuurbrand in Wijchen, die inmiddels ook is geblust. Rusland en Syrië hebben een akkoord bereikt over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. De luchtbasis Hmeymim en de marinebasis in Tartus worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra, waarbij Syrië het civiele beheer overneemt. De transitie wordt binnen 3 maanden afgerond. Bart Lemme is als 5e geëindigd in het eindklassement van de Ronde van Polen. De eindzege ging naar Marco Brenner uit Duitsland, nadat Lemme in de afsluitende tijdrit ruim 0,5 minuut langzamer reed dan Brenner. Stefan Kuhn won deze slotrit over 12,4 kilometer in Wieliczka. Dan lokaal nieuws. Een vreugdevuur op een eilandje in natuur- en recreatiegebied Oosterdel heeft zaterdagavond de brandweer op de been gebracht. Tegen 9:30 kwam een melding van brand binnen, waarna de brandweer met een boot naar het eilandje ging. Al snel werd duidelijk op welk eilandje rook en vuur te zien waren. Eenmaal ter plaatse bleek het niet om een natuurbrand te gaan, maar om een vreugdevuur dat door jongeren op het eiland was gemaakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Minima liggen tussen 12 en 18 graden. Maandag eerst wolkenvelden met in het noorden kans op lichte regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedenavond.
1: Het wordt in de loop van deze week opnieuw warmer, met grote kans op een regionale hittegolf. Mogelijk de vijfde van dit jaar. De temperaturen stijgen vanaf woensdag tot boven de 30 graden, met in het zuiden mogelijk 34 tot 36 graden. Door het aanhoudende gebrek aan regen is het neerslagtekort in het westen opgelopen tot ongeveer 400 mm. In Liberia is net buiten de hoofdstad Monrovia bijna 4000 kilo cocaïne, ter waarde van meer dan $300 miljoen, verbrand. De drugs werden kort daarvoor bij een inval in een woning gevonden, nadat eerder ook bijna 240 kilo cocaïne op het vliegveld van Monrovia was onderschept. Er zijn meerdere arrestaties verricht, ook binnen de opsporingsdiensten. Demi Vollering heeft in Nice voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige Nederlandse renster van FDJ Suez wist op de laatste passage van de Col d'Aise haar grootste concurrent Kasia Niviadoma te lossen. Voor ploeg FDJ Suez is het de eerste overwinning in de Tour de France Femme. Bij een aanval van Houthis op de jemenitische havenstad Mokka zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen en raakten minstens 15 mensen gewond. Onder meer havengebouwen en voedselvoorraden raakten beschadigd door raket- en droneaanvallen. Ook werd een raffinaderij in de Saoedische stad Jizan geraakt, maar door brand geen slachtoffers vielen. Dan lokaal nieuws. Op de Veertweg in Zuid-Scharwoude heeft zondagochtend een eenzijdig ongeval plaatsgevonden met een driewielscooter. De bestuurder is na het ongeval naar het ziekenhuis gebracht. Rond 11:15 werden de hulpdiensten gealarmeerd voor het ongeval. Ter plaatse bleek een bestuurder van een driewielscooter door nog onbekende oorzaak ten val te zijn gekomen. Ambijonne-personeel heeft zich over de bestuurder ontfermd en deze ter plaatse onderzocht. Na de eerste medische controle is besloten het slachtoffer voor verder onderzoek over te brengen naar het ziekenhuis. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Minima liggen tussen 12 en 18 graden. Maandag eerst wolkenvelden met in het noorden kans op lichte regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. Het wordt in de loop van deze week opnieuw warmer, met grote kans op een regionale hittegolf. Mogelijk de vijfde van dit jaar. De temperaturen stijgen vanaf woensdag tot boven de 30 graden, met in het zuiden mogelijk 34 tot 36 graden. Door het aanhoudende gebrek aan regen is het neerslagtekort in het westen opgelopen tot ongeveer 400 mm. In Liberia is net buiten de hoofdstad Monrovia bijna 4000 kilo cocaïne, ter waarde van meer dan $300 miljoen, verbrand. De drugs werden kort daarvoor bij een inval in een woning gevonden, nadat eerder ook bijna 240 kilo cocaïne op het vliegveld van Monrovia was onderschept. Er zijn meerdere arrestaties verricht, ook binnen de opsporingsdiensten. Demi Vollering heeft in Nice voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige Nederlandse renster van FDJ Suez wist op de laatste passage van de Col d'Aise haar grootste concurrent Kasia Nwiadoma te lossen. Voor ploeg FDJ Suez is het de eerste overwinning in de Tour de France Femme. Bij een aanval van Houthis op de jemenitische havenstad Mokka zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen en raakten minstens 15 mensen gewond. Onder meer havengebouwen en voedselvoorraden raakten beschadigd door raket- en droneaanvallen. Ook werd een raffinaderij in de Saoedische stad Jizan geraakt, waar door brand geen slachtoffers vielen. Dan lokaal nieuws. Op de Veertweg in Zuid-Scharwoude heeft zondagochtend een eenzijdig ongeval plaatsgevonden met een driewielscooter. De bestuurder is na het ongeval naar het ziekenhuis gebracht. Rond 11:15 werden de hulpdiensten gealarmeerd voor het ongeval. Ter plaatse bleek een bestuurder van een driewielscooter door nog onbekende oorzaak ten val te zijn gekomen. Ambitionepersoneel heeft zich over de bestuurder ontfermd en deze ter plaatse onderzocht. Na de eerste medische controle is besloten het slachtoffer voor verder onderzoek over te brengen naar het ziekenhuis.
3: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Minima liggen tussen 12 en 18 graden. Maandag eerst wolkenvelden met in het noorden kans op lichte regen.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedenavond.
1: Het wordt in de loop van deze week opnieuw warmer, met grote kans op een regionale hittegolf. Mogelijk de vijfde van dit jaar. De temperaturen stijgen vanaf woensdag tot boven de 30 graden, met in het zuiden mogelijk 34 tot 36 graden. Door het aanhoudende gebrek aan regen is het neerslagtekort in het westen opgelopen tot ongeveer 400 mm. In Liberia is net buiten de hoofdstad Monrovia bijna 4000 kilo cocaïne, ter waarde van meer dan $300 miljoen, verbrand. De drugs werden kort daarvoor bij een inval in een woning gevonden, nadat eerder ook bijna 240 kilo cocaïne op het vliegveld van Monrovia was onderschept. Er zijn meerdere arrestaties verricht, ook binnen de opsporingsdiensten. Demi Vollering heeft in Nice voor de tweede keer de Tour de France Femmes gewonnen. De 29-jarige Nederlandse renster van FDJ Suez wist op de laatste passage van de Col d'Aise haar grootste concurrent Kasia Niviadoma te lossen. Voor ploeg FDJ Suez is het de eerste overwinning in de Tour de France Femmes. Bij een aanval van Houthis op de jemenitische havenstad Mokka zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen en raakten minstens 15 mensen gewond. Onder meer havengebouwen en voedselvoorraden raakten beschadigd door raket- en droneaanvallen. Ook werd een raffinaderij in de Saoedische stad Jizan geraakt, maar door brand geen slachtoffers vielen. Dan lokaal nieuws. Op de Veertweg in Zuid-Scharwoude heeft zondagochtend een eenzijdig ongeval plaatsgevonden met een driewielscooter. De bestuurder is na het ongeval naar het ziekenhuis gebracht. Rond 11:15 werden de hulpdiensten gealarmeerd voor het ongeval. Ter plaatse bleek een bestuurder van een driewielscooter door nog onbekende oorzaak ten val te zijn gekomen. Ambijonne-personeel heeft zich over de bestuurder ontfermd en deze ter plaatse onderzocht. Na de eerste medische controle is besloten het slachtoffer voor verder onderzoek over te brengen naar het ziekenhuis.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Minima liggen tussen 12 en 18 graden. Maandag eerst wolkenvelden met in het noorden kans op lichte regen.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedenavond.
1: Het wordt in de loop van deze week opnieuw warmer, met grote kans op een regionale hittegolf. Mogelijk de vijfde van dit jaar. De temperaturen stijgen vanaf woensdag tot boven de 30 graden, met in het zuiden mogelijk 34 tot 36 graden. Door het aanhoudende gebrek aan regen is het neerslagtekort in het westen opgelopen tot ongeveer 400 mm. In Liberia is net buiten de hoofdstad Monrovia bijna 4000 kilo cocaïne, ter waarde van meer dan $300 miljoen, verbrand. De drugs werden kort daarvoor bij een inval in een woning gevonden, nadat eerder ook bijna 240 kilo cocaïne op het vliegveld van Monrovia was onderschept. Er zijn meerdere arrestaties verricht, ook binnen de opsporingsdiensten. Demi Vollering heeft in Nice voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige Nederlandse renster van FDJ Suez wist op de laatste passage van de Col d'Aise haar grootste concurrent Kasia Niviadoma te lossen. Voor ploeg FDJ Suez is het de eerste overwinning in de Tour de France Femme. Bij een aanval van Houthis op de jemenitische havenstad Mokka zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen en raakten minstens 15 mensen gewond. Onder meer havengebouwen en voedselvoorraden raakten beschadigd door raket- en droneaanvallen. Ook werd een raffinaderij in de Saoedische stad Jizan geraakt, waar door brand geen slachtoffers vielen. Dan lokaal nieuws. Op de Veertweg in Zuid-Scharwoude heeft zondagochtend een eenzijdig ongeval plaatsgevonden met een driewielscooter. De bestuurder is na het ongeval naar het ziekenhuis gebracht. Rond 11:15 werden de hulpdiensten gealarmeerd voor het ongeval. Ter plaatse bleek een bestuurder van een driewielscooter door nog onbekende oorzaak ten val te zijn gekomen. Ambijonne-personeel heeft zich over de bestuurder ontfermd en deze ter plaatse onderzocht. Na de eerste medische controle is besloten het slachtoffer voor verder onderzoek over te brengen naar het ziekenhuis. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Minima liggen tussen 12 en 18 graden. Maandag eerst wolkenvelden met in het noorden kans op lichte regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen.

0: De radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws.
1: Muziek.
0: En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. Het wordt in de loop van deze week opnieuw warmer, met grote kans op een regionale hittegolf. Mogelijk de vijfde van dit jaar. De temperaturen stijgen vanaf woensdag tot boven de 30 graden, met in het zuiden mogelijk 34 tot 36 graden. Door het aanhoudende gebrek aan regen is het neerslagtekort in het westen opgelopen tot ongeveer 400 mm. In Liberia is net buiten de hoofdstad Monrovia bijna 4000 kilo cocaïne, ter waarde van meer dan $300 miljoen, verbrand. De drugs werden kort daarvoor bij een inval in een woning gevonden, nadat eerder ook bijna 240 kilo cocaïne op het vliegveld van Monrovia was onderschept. Er zijn meerdere arrestaties verricht, ook binnen de opsporingsdiensten. Demi Vollering heeft in Nice voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige Nederlandse renster van FDJ Suez wist op de laatste passage van de Col d'Aise haar grootste concurrent Kasia Niviadoma te lossen. Voor ploeg FDJ Suez is het de eerste overwinning in de Tour de France Femme. Bij een aanval van Houthis op de jemenitische havenstad Mokka zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen en raakten minstens 15 mensen gewond. Onder meer havengebouwen en voedselvoorraden raakten beschadigd door raket- en droneaanvallen. Ook werd een raffinaderij in de Saoedische stad